toll is een baan dit. Niemand aardig was in duin. Kleinen humoren, a poze in een café. Ze schreef aan je passie.